Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Hey, hallo. Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met Lala en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Het was een hele populaire band uit Nederland, vooral in de jaren 70 en 80. Ik heb het over Art and Fire en dit was een klassieker uit 1972 die je hoorde met Memories met de zangeres Jernie Kaagman. Maar die is overleden op 79-jarige leeftijd nog deze zomer van dit jaar. Een bijzondere goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. We zijn donderdag 15 oktober en dit is een nieuwe ochtendshow tussen 6 en 9 uur.

0: U herinnert zich nog wel de hits Reggae Night en Sunshine in the Music. En dit was You Can Get If You Really Want was dat. En het was een nummer van Jimmy Cliff van ergens uit de jaren 80 geplukt. En Jimmy Cliff, ja, die behoort ook al bij de hemelse helden.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.

I Am What I Am is een nummer dat eigenlijk origineel is uitgebracht door Gloria Gaynor in 1983. En een jaar later werd dit gecoverd door deze fantastische dame. Shirley Bassey was dat allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM.

Gisteren was deze liedzanger van de Moody Blues nog jarig geweest. En je hoorde een van zijn nummers van heel lang geleden. Je hoorde Go Now. We kennen ze ook nog wel van die mooie ballade Night in White Satin. En nu muziek van Blue Mink.

Moest John Lennon vandaag nog geleefd hebben, zou hij toch wel een beetje raar opgekeken hebben wat er allemaal gebeurt in de wereld de dag van vandaag. John Lennon was dat en Give Peace a Chance was dat. En nu muziek van Bob Dylan en I Want You.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Het zijn van die nummers die ook al zoveel keer zijn gecoverd geweest. En dit was de versie van Engelbert Humperdinck. En je hoorde nog een keer deze prachtige Spanish Eyes was dat. Later in het programma gaan we ook even kijken naar de jarigen van de dag. En ook een leuk weetje. En wat hebben wij ook nog allemaal in het programma. Vooral veel regionieuws. Maar dat is allemaal voor straks na 7 uur. Eerst muziek van de Cats en Let's Dance.

ABC, ze waren vooral razend populair in de beginjaren 80 met hits zoals All of My Heart en heel wat andere prachtige nummers die ze uitbrachten. Dat waren ABC met The Night You Murdered Love. Was dat 7:30 geweest en dat betekent tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is nog steeds Danny Christian met zijn nieuwe verhalen.

je dat? Davy Hillis is ook een van die leden van de Romeo's en hij heeft ook wel zijn eigen fantastische carrière. En je hoorde een nummer van hem en dat was Elke dag wordt het mooier. Het wordt ook mooier, want we gaan dichter toe naar het weekend toe en dat belooft ook weer een fantastische weekend te worden, want Radio Pros gaat ook on tour en die staan dit weekend in Ternat.

0: twee dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
1: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

In 1977 bracht deze Freddy Aguilar dit prachtige nummer uit en dat was Anak. En dit brengt ons de tijd naar 7 uur toe. En dat betekent dat je straks het nationale nieuws krijgt om 7 uur. En daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Ik heb nog muziek uit Duitsland van Nicole.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latrey.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken, vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ik weet dat ik daar een luisteraar heel blij mee kan maken. En dat is iemand van ons Radiopros team. En dat is Jos uit Bornem. Want die is een hevige fan van deze Dimmy Strussus. En die hoorde Lost in Love was dat. Vrienden, als je er pas bij komt, een bijzondere goedemorgen. En van harte welkom in dit ochtendprogramma. Nog tot 9 uur zijn we samen. En we hebben vooral heel wat fijne muziek voor jou nog meegebracht. En de Kumbay Dance Band komt eraan.

0: De Cumbay Dance Band waren dat met Take a Ride to Puerto Rico. Dat is allemaal heel mooi, maar wij hebben nog geen vakantiedagen gekregen. Dus wij moeten blijven hier bij Radio Pros in de studio hier in Helderhem. En we hebben nog een interessant weetje trouwens, want wist je ook dat het vandaag de internationale dag is van de witte stok? En dat is een dag waarop we extra aandacht besteden aan blinden en slechtziende mensen. En die witte stok helpt hen om zelfstandig en veilig op pad te gaan. Ik ken zo'n vriendin, want ze heeft mij gisteren nog gebeld en die verblijft in het woonzorgcentrum in Gent. En dat heet Avondvrede. Dat is speciaal een afdeling voor mensen, voor slechtziende en zo. Zo vrienden, nu tijd voor nog wat een beetje muziek, genoeg gekletst.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

kleine dikke twee maand en het is zover onze Radio Pros kerstshow 13 december en dat in zaal de Berwine in Haalterte is dat en deze Yves Segers die zal er ook bij zijn en je hoorde een nummer van hem als je 1 seconde naar me lacht. Wij lachen elke dag met een grote smaal naar onze luisteraars van Radio Pros. Maar goed, als je kaarten wil bestellen voor onze kerstshow, je kan altijd een kaart online bestellen via onze website. Dat is radiopros.be. Of je kan gewoon even langskomen naar de studio hier bij Radio Pros. En dat is in de Leistraat 5 in Helderhem.

0: was een van die eerste grote hits dat ze uitbrachten. Deze Lara Lynn was dat. En je hebt me 1000 maal bedrogen. We gaan ook even kijken naar de jarigen van vandaag. Want op 15 oktober schuiven we ook alweer een beetje dichter naar het weekend toe. En dan zijn er ook jarigen. En dat is wel een hele bekende. Want vandaag mag de bekende Vlaamse zanger Willy Sommers 74 kaarsjes uitblazen. En we kennen hem natuurlijk van zijn klassiekers 7 Anjers en 7 Rozen en nog zoveel meer. En ook internationaal vieren we de muzikale verjaardag van Chris de Burgh. Die wordt vandaag 78 jaar en zijn wereldhit die is de Lady in Red. En dat blijft nog altijd een prachtige klassieker uit de jaren 80.
1: Radio Proost Oldies. Tijdens de herfstperiode luister jij gezellig mee via 105.5 FM in Roosdaal, Zone 7.5 FM in Afflichem en Iemen 7.5 FM in Assen.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Onze keizer van het Vlaams lid Wil Tura was dat met zijn Donna Carmella. Die man heeft een rijk gevulde carrière. Wel al die jaren was hij toch actief, sinds de jaren 60 al, op een hele jonge leeftijd. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dan denk je ongetwijfeld aan het nummer van Corrie Konings uit Nederland.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Love is een fantastische nummer uitgebracht in de jaren 70 door deze Ferrari. Allemaal gedraaid in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM op deze donderdag 15 oktober. Voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goedemorgen. We hebben nog heel wat fijne muziek klaarstaan tot een uur of 9. Nu uit 1975, Tina Charles en You Set My Heart on Fire.

Het blijft nog altijd wel een fantastische disco-nummer uit 1975 van deze Tina Charles. En die hoorde You Set My Heart on Fire. We kijken even naar de muziekgeschiedenis van 15 oktober 1966. Het is precies 60 jaar geleden. En toen bereikten de Four Tops de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade met Richard I'll Be There. Een fantastische maand aan klassieker die ook in Engeland op nummer 1 stond destijds.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus 11.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
7: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
6: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
7: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
6: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
8: Amai.
6: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
7: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. 105 5 107 1 100.

Toch wel een prachtje van een ballade, de stage uitgebracht door de heren van Chicago. En die hoorden ze met If You Leave Me Now. Maar wij blijven nog een beetje hangen tot 9 uur. We hebben ook wat regionieuws en we beginnen in Ninove. Want daar is de Zuidstraat ter hoogte van huis nummer 35 afgesloten voor een plaatsing van een mobiele kraan. En de werken die duren daar nog tot vrijdag. Telkens van 7 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds. Ook fietsers en voetgangers moeten omrijden en volg dus zeker de plaatselijke signalisatie

The Coward of the County was dat, een prachtig nummer van destijds van deze Kenny Rogers. Een pracht van een golden oldie. En dit brengt ons de tijd naar 8 uur toe. Straks om 8 uur heb je wat regionale nieuws dan van onze collega Bart. En daarna zijn we terug in het derde en laatste deel van deze ochtendshow.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuip openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze Wettel-editie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het is al even na 8 uur hier bij Radio Pros FM op deze donderdagochtend. En dat was meteen een van die grote hits van uit de jaren 90 van deze, van die Outkast. En die hoorde hij ja. Tot 9 uur nog een heleboel leuke muziek die we hebben klaargestoomd voor jou. En Alcazar is ook een van die prachtige hits van toch ook alweer een tijdje geleden. Crying at the discotheek, maar dat gaan we vooral niet doen.

Mission of the Groove.

Alcazar was dat en Crying at the Discotheque. Ik heb nog een sportieve weekendtip. Als je iets wil doen komende zondag, daar vindt in Denderhoutem de Stratenloop in Haaltert plaats. En verschillende straten rond Vondelen worden daar afgesloten tussen 6:00 's morgens en 9:00 's avonds. Dus hou daar vooral rekening mee. Pulse FM.

van die geweldige disco-klassiekers om u tegen te zeggen was dat deze Thelma Houston hoorde je. En Don't Leave Me This Way. We gaan ook even kijken naar nog wat regio-nieuws. En dan gaan we naar Assen. En op de Brusselse Steenweg worden 2 nachten lang asfaltherstellingen uitgevoerd. En ook vanavond wordt er gewerkt vanaf 7 uur tot morgenochtend 7 uur. En het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden, maar tijdelijke verkeerslichten regelen de doorgang. Dus houd daar ook een beetje rekening mee met vertraging.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: volledige inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Het was ongetwijfeld de grootste hit die ze ooit uitbrachten, deze Sam Brown met Stop was dat. En daarna hebben wij daar nog heel weinig van gehoord eigenlijk. Goedemorgen trouwens, welkom hier bij Pros FM. We gaan zo stilaan op naar 9 uur toe, maar we hebben ook nog onze Radio Pros supertip van deze week, want die komt er ook nog aan, onze Danny Christian met nieuwe verhalen. Maar eerst nog muziek van Udo. En die heeft het over zijn Jamina.

Dit kan toch niet anders dan een grote hit worden. Deze nieuwe single van Danny Christian was dat en nieuwe verhalen. En het was ook meteen onze Radiopros supertip van deze week. En we hebben nog wat regio nieuws, want vandaag moeten we vooral ook een beetje rekening houden in Helderhem en omgeving, want daar is er verkeershinder door glasvezelwerken. En dat is in de Ekenstraat en de Achterstraat staan tijdelijke verkeerslichten. En deze werkzaamheden zijn voorzien tot eind oktober en begin november. En dat was onze regio-update nieuws hier bij Radio Pros FM. Blijf vooral gezellig luisteren naar ons Golden Oldies en zoveel meer. Je hoort ze hier elke dag weer.

Oldies Oldies. Tijdens de herfstperiode luister jij gezellig mee via 105.5 FM in Roosdaal, Zonen 7.5 FM in Afflichem en Iemen 7.5 FM in Assen. Radio Pros

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Fantastische artiest met een prachtige stem. Ik heb het over deze Frank Hallan was dat. En waarom kwam jij in mijn leven was dat. En dat was ook meteen op één na laatste vandaag in dit ochtendprogramma hier bij Pros FM. Zometeen na 9 uur is er collega Jo van Aalst. En die blijft bij jou tot 11:00. Maar hij is nog niet aangekomen. Ik denk dat hij nog onderweg is. En ik heb nog muziek voor jou van Rudy De Wit met Kom bij mij. En wat mij betreft graag tot morgenochtend weer even aan 6:00. Dan zijn wij terug paraat.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rix-en-Saar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende 3 jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt

0: Eind de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latree.
1: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
0: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
2: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
0: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Mazeik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Radio Pros.
7: Yo, from Aalst.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Ding Dong Yo.

dames van de Bengals, die mochten het allemaal openen. Ik heb het over deze nieuwe aflevering Ding Dong Yo op zijn donderdags. Op deze 15e oktober wordt van danken uiteraard richting onze collega Ron van der Steen voor zijn afgelopen ochtendshow. Ik ben

en nooit liet een de ander. De een de grap, de ander het koord. Het circus leerde hun wat trouw is. Je vangt de val, je houdt je woord.

0: tijd, hè? Het is een mooie lof aan Bassie en Adriaan.
1: Hij was maar een clown.

Dario was dat met zijn versie van De Klon. Dit zijn de Blue Diamonds en hun Ramona.

0: nemen zoals het komt. Lilian Saint-Pierre, c'est la vie.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
0: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Ding dong yo. Music, maestro.

prachtig nummertje Amore met Mio van Vincent Gross samen met de Esteriore Brothers. Over prachtig gesproken, dit is er ook zo eentje, een echt juweeltje. Gentje di mare.

0: Gente di Mare, dat prachtig Italiaanse nummertje van Umberto Tozzi samen met Raf. Het is tijd voor dit.
1: Dinsdag en donderdag, Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Din Don Jo.
0: Als anders dan anders item met op de achtergrond een toepasselijk muziekje. Want een Amerikaanse vrouw die naar eigen zeggen twee keer een bijna doodervaring had, deelt haar verhaal. De dood is niet de vijand, zegt ze. Harper Cray vertelt dat haar bijna doodervaring haar kijk op het leven volledig veranderde. Ze legt uit dat mensen volgens haar niet bang hoeven te zijn voor de dood. Ik ben gestorven en een van de eerste dingen die ik besefte toen ik terugkwam was hoe onnodig angst is. Ik heb het niet over de angst die je veilig houdt, ik heb het over de angst die je klein houdt. Toen ik de grens overstak was er geen paniek, geen oordeel en geen straf. Alleen vrede, een diep gevoel van herkenning en vertrouwdheid, vertelt ze. Cray zegt elke dat ze vooral één belangrijke les meenam uit haar ervaring. We brengen zoveel van ons leven door met bang te zijn om iets te verliezen, terwijl het leven niet bedoeld is om voortdurend een klap te verwachten. De dood is niet de vijand. Haar video werd al meer dan 2 miljoen keren bekeken en in de reacties vertellen ook anderen die naar eigen zeggen een bijna doodervaring hebben gehad over de gelijkaardige gevoelens. Het voelde zo vredig, ik ervaarde het zoveel liefde en dankbaarheid. Er werd me zonder woorden duidelijk gemaakt dat ik terug moest gaan. Ik zag hoe artsen en verpleegkundigen aan het werk waren en vervolgens zag ik mezelf terugkeren in mijn lichaam. Sommige dingen die ik zag en voelde kan ik gewoon niet beschrijven. Of een andere reactie is, mijn hart stond stil en het duurde bijna 8 minuten voordat ze het opnieuw op gang hebben gekregen. Wat ik in die minuten meemaakte, veranderde mijn leven volledig. Ik liet het Jodendom, Christendom en de Islam achter me en begon me te verdiepen in Oosterse overtuigingen zoals het Boeddhisme. Ik ben totaal niet meer bang om te sterven.

Ergens anders dan Alex Item vandaag. Over niet bang zijn voor de dood. Freek de Jonge bezong het ook allemaal in 1997. Dus leven na de dood. Dit is zo'n hele mooie van niemand minder dan Bart Herman.

Bart Herman met dat prachtige nummer uit het jaartje 1993. En ik ga dood aan jou. We gaan ons anders dan anders item afsluiten met Wesley Bronkhorst. En ook heel mooi, hè, deze. Ze moeten boven even wachten. Ja, ik wil er ook nog niet zijn, hoor.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493-6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
6: Radio Pros. Altijd positivo. Din Don Yo.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Hier bij jouw hit radio, jouw hit frequentie.
1: Ding dong yo.
2: What?
1: Ding dong yo.
0: Verder in het programma met deze man, Johnny Cash, en A Thing Called Love.
3: Six foot six, he stood on the ground.

iets helemaal anders. Want hier komt Shang-Chi, de specialist in dubbele teksten, dubbelzinnige teksten.

helpende handen van de dames van Chanché. Ik wil je pijpen. Nee, bedoel ze de broek wat korter maken, hè? Jullie hadden iets anders in gedachten misschien. Einde deel 1 bijna. En we gaan dat afsluiten met Pascal Laurent. Kom terug. Zodra na 10 uur kom ik terug met deel 2 van dit programma.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaar- en dierenmarkt met honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens.

0: Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wieze tot dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Radio Pros.
4: Jo van Aalst. 2 dagen in de week, totaal van streek.
5: Oh no!
4: Compleet YOLO.
5: Compleet YOLO.
6: Wow.

0: niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou.
1: Hey, hou je vast!

0: bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
1: Het feestteam en hou me vast als opener van deel 2 van deze donderdagse dingdong. Joh, we zijn halfweg alweer de 10e maand van het jaar, 15 oktober. Momenteel zo bijna 7 minuutjes over 10. Ik heet jullie van harte welkom, een hele goede morgen. En ik neem jullie mee op sleeptouw tot 11 uur, tot aan de middagradio. Onder andere met deze van Agneta Falskoch.

Sla die armen om me heen, zou ik zeggen. Agneta Veldskog was dat. Een verder met muziek uit eigen Vlaanderen. Als je eenzaam bent vannacht. Geen probleem, Danny Fabri is er.

niemand hoeft eenzaam te zijn. Dat allemaal natuurlijk met de muziek van PRS Radio. Mag ik jullie voorstellen zo dadelijk aan mijn tante José. Maar eerst deze nog van The Monkey.

0: to You'll See. Dus een kraakje hoor. De Party Burgers.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Maaien, snoeien, zagen
4: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
4: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
4: Uw specialist in tuinmachines.
3: Kijk op bvconnel.be
4: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.

wat anders dan tante José van daarnet, hè? Ik heb het over deze tante Leen. En helemaal terug de tijd in. Helemaal van onder het stof gehaald. Deze O Johnny.

0: genoeg geweest over Johnny nu. Die komt er morgen weer bij, hè, tussen 1 en 1,5 uur bij PRS Radio. Zo dadelijk weer gaan we muzikaal toveren bij Ding Dong Yo. Maar eerst, ja, de supertip van de week hier. Je hoort hem gans de week. Heel dikwijls. Deze nieuwste van Danny Christian.
1: De woorden wat...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra, tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Yo.

Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Joe.

muzikaal te horen met Ding Dong Yo. Justin Derulf en zijn reuze hit Cheerio. Helemaal omgetoverd in Zes Den Bos, Pascal en Niels. Ah, dus blijft een onderofficier.

0: Bert van den Bossen met zijn versie van Jan Klaassen, de trompetter. Dit is Willie William met zijn trompetta. Maar dan liep er iets mis natuurlijk. En dan moeten we eerst de commercials gaan afspelen.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.

0: Ze tosseren dat die noven nog stond.
1: Wat hebben we vandaag geleerd? Met Piet, hij is het rijdt natuurlijk. Maar ook met Steve Tielens.

0: Zij heeft blijkbaar niet veel geleerd van Pietje Huizen eruit, hè? Deze sympathieke Anja Jellers. En de soep is aangebrand. Misschien ben je ook bezig met de soep voor straks. Laat ze niet aanbranden. Wel, we hadden het al over Willy William met zijn trompet. Wel, dat komt er zo meteen aan. Ik heb ook nog Bossen klaarstaan. De dames van Shanna met hun Ladies Night. En afsluitend doen we dit programma met het mooie nummer van Philippe Robrecht en zijn Maggie. Mag ik met jullie een nieuwe afspraak maken aanstaande dinsdag vanaf 9:00 voor een nieuwe Ding Dong Yo. Straks om 11:00, dan is er natuurlijk de goede getrouwe Ed van Bever met zijn middagradio.
1: Ding Dong Yo.
2: What?
3: Ding Dong Yo.
2: Yeah.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Het werd een groot succes voor deze jongens van Nazareth en dat met Love Hurts. We zijn alweer donderdag hier bij Radio Pros FM en we zijn exact bijna 10:56 geworden. Dat betekent dat we alweer de hoogste tijd voor dit programma Middag Radio Vrienden. Een woordje verdanken aan zijn voorgaande collega Jo van Aals met zijn prachtig programma Ding Dong Jo. Wij zijn alweer vertrokken richting 2:00 met onder andere deze ferme hit van Left Side en Like a Locomotion.

Heerlijke klanken van Lou en de Hollywood Bananas met Kingston, Kingston. Imani had ook een groot succes met dit nummer, Don't Be So Shy.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio. Het

0: without you.
1: Dus dat blijft een fantastische plaat, deze van Cynthia Clay en Lonely Without You. Zo dadelijk naar 1981 hier in onze middagradio, hier bij Pros FM met Benny Scott en A Million Miles From Nowhere. Maar eerst hebben we ook dit nog van Andrew Landers en Manuel Goodbye.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Goedemiddag Radio. Ed van Bever. Ed van Bever.

uit het jaartal 1973. Vader Abraham, oftewel Pierre Kartner. En wat is er mooier dan blauwe kinderogen? De volgende plaats werd aangevraagd door Luc Parewijk. En we keren naar Bobby aan Schoepen. Ja, dat wou ik nog even kwijt zien. En dat met café zonder bier is dan niet erg, zeg.

heerlijke plaat van de classics en dat met Yellow Sun of Ecuador. In dit gedeelte hebben we nog een drietal nummers te gaan, vrienden. En dan gaan we rechtstreeks naar ons tweede gedeelte van onze zonnige middagradio. Demis Roussos uit 72, die komt er als laatste door in deel 1 met My Reason. En we hebben ook nog Catherine Ferry met Un, Deux, Trois. En ook nog deze van Steve Lawrence en Yes, I Know.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen, die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant, maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij de Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dit signaal geeft. Je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
3: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een droneaanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maximaal.

0: tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

1972 Lindsay De Paul op de radio en dat met Sugar Me. We zijn donderdagmiddag 7 over 12 geworden. Van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van onze middagradiovrienden via Radio Pros FM. Ook via deze weg trouwens aan al onze luisteraars en bijzonder smakelijk eten toegewenst. De volgende plaat werd aangevraagd door Jenny en zij vroeg een medley aan van Frank Galan. Hier komt Frank Galan en de Giulio medley.

Ja, ja, ze maakten heel wat grote successen. Deze band, de George Baker Selection uit Nederland. Rosita uit het jaartal 1978. Een van de betere dansplaten van Jimmy Somerville en You Make Me Feel.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM. Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.
8: Middagradio.
9: Gewoon schattig.

Een van die farmhits van Connie Faber hier bij Pros FM en Koningin voor één nacht. Het is tijd voor dadelijk onze supertip van de week te laten horen op de radio. En deze week is dat hier bij ons Danny Christian met het nummer Nieuwe Verhalen. Maar eerst, ja, wilt u dat nog even aan het woord laten zien? Jij bent de mooiste.

Wat een tempo van deze Dina Rodriguez en Esther Amor Perdido was de titel van dat zeer aangename nummer. We hebben een plaats toegekregen die we moesten gaan draaien, heel speciaal aangevraagd door Erik van der Hoeven. En dat is Bryan Adams, zo dadelijk hier bij ons. And Please Forgive Me, maar eerst ja, puur Belgisch. En wat voor een Soul Sister, and She's Gone.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Plus.
3: Middagradio.
5: Ed van Bever.

kunst weer. Ja, ja, hij stond wekenlang op de hoogste treden in onze Vlaamse Super 15. Deze Luc Steno en hij speelde accordeon liever. Django Wagner komt eraan met iets wat meer tempo.

Django Wagner op de radio met mooie blauwe ogen. Nog een drie nummers te gaan in dit gedeelte, vrienden. En dan gaan we uiteraard richting ons derde en laatste gedeelte van ons programma Middagradio op deze donderdagmiddag. Rock Your Music, zo dadelijk met Avalon. En ook Pop in Wonderlands met Crow a Baby. En ook nog een plaat die werd aangevraagd door Martijn de Smet. En hier komen ze, The Monkees. En I'm a Believer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft.

0: in het nieuwe carnavalseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio.
2: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Wat een kanjer van een nummer om dit derde gedeelte op te starten van Middag Radio. Muziek van de Scorpions was dat uiteraard met Still Loving You. Heleboel lekkere platen ook in deel 3, vrienden, hier bij Pros FM. En ook een aantal aangevraagde nummers, die komen zeker zo dadelijk aan bod. Leo Sayer, Long Tall Glasses, I Can Dance. Goedemiddag, welkom in deel 3.

helaas is zij niet meer in ons midden, maar haar muziek zal voor altijd bij Radio Pros FM te beluisteren zijn. Deze Tina Turner was dat met I Don't Wanna Lose You. De volgende plaat werd aangevraagd door Chris uit Turnhout. En hij vroeg deze nog even aan hier bij Pros FM. Baltimora en Tarzan Boy.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
4: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
5: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
4: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
5: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Middagradio.
8: Ed van Bever.

uit Nederland, Gerard Joling en Shangri-La. De volgende plaat moesten we gaan draaien vanwege Celeste, onze overbuurvrouw. En zij vroeg een plaatje aan van Jovali met Santa Maria van de Zee. De groetjes aan iedereen die aan het luisteren is, om niemand te vergeten. Hier is Jovali.

Jazeker, dat nummer is helemaal al grijs gedraaid hier bij Pros FM. Het blijft even mooi als toen. Uit 69 komt dat nummer van The Cats and Scarlet Ribbons. Zodat ik in onze selectie van deze middag radio Patricia Pai. En dat met het nummer Saturday Nights. Maar eerst nog The King of Rock'n'Roll. Met een slow dat er mag zijn. Elvis Presley, It's Now or Never.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Wim Lijns en zijn Happy Days hier bij Pros FM. De volgende plaat werd aangevraagd door Guido uit Pamel. En hij vroeg gewoonweg een plaat aan. Hij zou graag deze plaat nog even terug horen van Willy Sommers samen met Anne de Batselier. En dat nummer heet Babydoll. Dat doen we natuurlijk helemaal, want hier is al op.

Steve Allen is de naam en Letter From My Heart kreeg je bij ons nog te beluisteren in onze middagradio. En wat deze middagradio betreft, we gaan ja, naar het einde toe alweer op deze donderdag, vrienden. Ik wens u veel plezier zo dadelijk met Patrick Molenaar en zijn programma uiteraard hier bij Pros FM. En ik zou zeggen, maak er alvast een fijne, mooie donderdag van. En morgen zijn we helemaal terug tussen 11 en 2 voor dit programma via Pros FM. We keren terug zo dadelijk naar 75 met Donna Summer met Love to Love You. En ook nog hebben we dit van Dengis Khan. Tot morgen allemaal. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Geleden van 1982, deze van Kid Creole and the Coconuts. Die waren er ook bij op deze donderdagmiddag 15 oktober met Annie, I'm Not Your Daddy. En wij zijn er weer bij tot 4 uur. Dit is Siesta met Patrick Molenaar. Met nu Bonnie M, hier is Bahama Mama.

Geleden van 1979, deze van Bonnie M. Je hoorde Bahama, Bahama Mama. En zometeen krijgen we Love Pains van Yvonne Elleman. Nou, deze hit uit 1981. Hier is Benny Nijman uit Nederland met een vraag.

men van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

Wat een plaat en wat een dame, zeg. Afkomstig uit Hawaii, deze Yvonne Elliman met Love Pains. En dat op deze zonnige donderdag. Ja, het wordt wat 21 graden vandaag. En wij gaan een plakker of twee draaien met zometeen Timmy Udo. Na deze van Jennifer Warnes en Joe Cocker. Hier is Up Where We Belong.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Maaien, snoeien, zagen
4: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
4: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
4: Uw specialist in tuin. Machines.
3: Kijk op bvconnel.be
4: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.

Wel, jouw radio met de man uit Nederland, deze Donnie. Nog nooit van gehoord met de Engelenzang. En wij gaan terug naar de wintermaanden van 1981. Met deze van Ultravox, hier is Vienna.

toch gewoon fantastisch op deze donderdag met deze van Ultravox, daterend van 1981 met Vienna. En zometeen de nieuwe supertip van de week, dat is de nieuwe van Danny Christian. Met de verhalen, dat deze van de B-52's.

0: nieuwe supertip hier bij Pros FM nog tot zondagavond middernacht. Deze van Danny Christian met de nieuwe verhalen. En dat hier bij Siesta elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 2 en 4 uur. En voortaan zijn we er ook bij op zondagmiddag tussen 2 en 4 uur vanaf aanstaande zondag. Met nu en en français, hier is Charles Trenet.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.

Zo'n 80 jaar geleden, 1946, deze van Charlotte Genet met La Mer. En wij doen er nog zo'n plakker bovenop op deze donderdag. En ik zei het al, het is een zonnige donderdag tot 21 graden. Uit 1984, hier is Cool and the Gang, met Cherish.

Midden van de zomere maanden van 1984. De heren komen uit Amerika. Deze Cool and the Gang met Cherish. En dat hierbij Pros FM 24 uur per dag. Via 105.5, 107.1, 107.5. En DAB Plus over gans

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: 106 Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Mooi op het einde, opvolger van Save Your Kisses For Me. Je hoorde deze van The Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie. Het is bijna 7:57. Met nu de man uit het mooie Limburgers is John Terra. Is er een ander tussen jou en mij? Hoe zou ik dat kunnen weten, jongen?

man van de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Je hoorde deze John Terra uit het mooie Limburg met Is er een ander tussen jou en mij? En wij gaan op naar 3 uur met deze instrumentale van Mezzo Forte. Dit is The Garden Party.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, luister ermee. Het is ruim 5 minuten over 3 met deze van Bryan Adams, de man uit Canada. Je hoorde Can't Stop the Sting. Hoe is het ooit? Zeg welkom in deel 2 van Siesta. We zijn er nog een uurtje bij tot 4 uur. Met nu Bernie Paul en een zomerse plaat hier, dus Oh No No.

Tweede van de zomer van 1980, deze van Bernie Paul met Oh No. En ik zei het al, het is een zonnige donderdag vandaag. En wij gaan naar Nederland met deze van Jan Smit. De bliksem slaat in. Hopelijk vandaag niet.

veel gedraaid hier bij ProZFM. Deze Jan Smit, de man uit Nederland, met de bliksem slaat in. En ik zei het al, hopelijk vandaag niet. Nee toch? Maar even uit, zo meteen Terrence Trent D'Arby. Naar

In oktober met deze van Terence Trent D'Arby. Je hoorde Dance Little Sister. En wij gaan eens een verstaanbare plaat draaien op deze donderdag. Hier is Niels de Stadsbater met Ben ik bij jou?

de Stadswater, oftewel Ronaldinho van FC De Kampioenen. Dat ben ik bij jou natuurlijk elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 2 en 4 bij Siesta. Maar vanaf zondag zijn we er ook bij tussen 2 en 4. Elke zondagmiddag dus luisteren naar Patrick Molenaar. Met nu Sam Goris, hier is Arrivederci.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Delen van 1978, deze van Susie Crotto. Alweer zo'n knap ding. Je hoorde If You Can Give Me Love. En wij blijven in de jaren 70 met deze van de Detroit Spinners. It is I've Been Working My Way Back to You.

Leuk discoplaatje vinden niet op deze donderdag met deze van de Detroit Spinners. Je hoorde I've been working my way back to you. Tot ruim 7 minuten over 3:30. Met nu Kansas. Alweer zo'n plakker, hier is Dust in the Wind.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Al iets meer dan 60 jaar geleden, 1965, deze van Diana Ross en de Supremes. But where did our love go? Het is 16:15 hier bij Pros. En wij gaan naar het mooie Saint-Tropez met deze van Hugo Sigal.

0: can I go now?
1: De blaadje op deze zonnige donderdag hier bij Pro FM met deze van Cliff Richard en The Young Ones. Tijd geworden voor de voorlaatste voor 4 uur. Hier is Simina Rossi met Buenos Dias. Ik ben wieder hier.

Tinja, er is nog Sim in de Rosse. Je hoorde Buenos Dias. Ik win Wiede hier en wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een zonnige donderdag van. Veel plezier met de collega's. En we zijn er weer zondagmiddag iets over 2:00. De laatste voor vandaag is dus deze van John Farnham.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM Radio Bros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Rond deze tijd ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
4: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
3: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco-tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

FM op deze donderdag, beste vrienden. We zijn ongeveer de helft van de maand. We zijn de 15e, er zijn 31 dagen in de maand oktober. Malle, we gaan ons zeggen dat we in de helft van de maand beland zijn met deze Kipsy Woman en Crystal Waters. Beste vrienden en vriendinnen, van harte welkom. Mijn naam is Gerrit de Groot. Hits in de Spits is weer geboren. Dankjewel aan de vorige collega's om er ook alweer bij te zijn. Om ook alweer lekkere programma's voor de mensen te maken. Wij gaan nu beginnen tot en met 8 uur. Dus ik eet je, zoals ik daar straks al zei, van harte welkom. Maar ook fijn dat u luistert. Dit is een geweldige klassieker van onze formatie U2. We gaan terug naar 1987. Toen stonden zij helemaal bovenaan in de hitlijsten. We gaan ze daarom nog eens draaien. With or Without You, een van de grootste van die formatie. En de nieuwe Sam Goris komt er ook nog aan met Kijk Omhoog. MUZIEK

Alles wat erbij hoort, het is de nieuwe single van Sam Goris. En die blijft toch nog wel een klein beetje hits maken. De ene aan de andere toch al 2 jaar na elkaar. Een tijdje stilgelegen, maar toch, ja, er wordt terug zaad in bak gekomen, denk ik dan. Goed, van Sam Goris gaan wij terug naar de plaat van Lang Vervlogen Tijden. Dat is een hit van de jaren 50 of van de jaren 60. Soms pakken we ook al een keer eentje uit de jaren 70 dat niet zo veel gedraaid wordt. Maar dit komt uit de jaren 60. Diana Ross en de Supremes. En I Hear a Symphony, dat is de plaat waar alles om draait.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM, Radio Pros.
4: De hits in de spits. Elke werkdag van 4 tot 6 bij Radio Pros.

Reach Out IBDA, daar zijn zo verschillende versies van gemaakt. Ook de Four Tops hadden daar een grote hit mee. Maar ook deze Gloria Gaynor, Back to the 70s. Dat zijn de heerlijke platen die jij wil horen natuurlijk. Hè. Van de ene grote hit naar de andere, dat moet wel kunnen. Want dit is er dan weer eentje uit het jaar tot 2020. Toen corona helemaal in ons land veroverde. En dit veroverde het

Het is een superflat, maar natuurlijk, die danspasjes duurt lang natuurlijk. Hè. Jeruzalem en Master Key G. Van Master Key G gaan wij eventjes terug naar een hitje van wat een kleintje een rustmomentje kan brengen. Ik draai zo meteen Denny Christian met zijn nieuwe verhalen. Dat is de Vlaamse supertip van de week. Maar ik heb ook een geweldige twee platen klaarstaan die toch wel een beetje rustmoment geeft. Seasons in the Sun, Tavin Jacks, die komt eraan uit de Golden Oldest tijd. En deze komt uit de jaren 90. Baby, can I hold you? Dit is de formatie Boyzone op een donderdag namiddag. Jongens, het is eventjes rust in ons hoofd. Geniet er maar.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Nederlandstalige platen zijn natuurlijk altijd wel belangrijk, dat weet u ook wel. En dan krijg je zo een Vlaamstalige plaat zoals deze van Wiltura. Vergeet Barbara. Ja, die Barbara blijkt geen goede dame te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat alle Barbara's slechte zijn natuurlijk. Hè? Absoluut niet. Je hoeft dan niet Barbara te heten of iemand anders om goed of slecht te zijn. Dit is Christopher Cross en dat is een plaatje uit de 70's. En dat is eentje, jawel, daar hou je van of daar hou je niet van. Dit is White Like the Wind. Jawel, dat is onze Mr. Christopher Cross op een donderdagnamiddag.

Ja, wel, ze zouden nog een tijdje kunnen verder gaan natuurlijk, hè. Met dit geweldig mooi plaatje, denk ik toch wel. Hij heeft nog een ander liedje gemaakt en dat was iets met zeilen, maar ja, dan zie je maar dat het niet altijd hetzelfde moet zijn. Dan is het nu tijd geworden voor een plaatje dat vrij nieuw is. Het is vrij nieuw, het raakt maar niet in de hitparade. Dus ik dacht, ik speel dan nog eventjes. Zodat misschien de mensen eraan gewend geraken. En ja, dat ze misschien zeggen, oh ja, dat is toch wel een leuk liedje. Ik vind het een leuk liedje, maar dat wil niet zeggen dat u er zo dezelfde mening over heeft. Dit is de nieuwe single van Take That, Feel My Love.

Mr. Enrique Iglesias maakte in de eind jaren 90, begin jaren 2000 toch de ene hit na de andere. Nu is toch al een tijdje geleden dat we van hem nog iets gehoord hebben. Maar dit was dan weer een grote klassieker dat we nog eens boven haalden. Can you hear me? Ja, we hebben jou gehoord. We hebben goed verstaan wat u allemaal gezongen heeft. Alhoewel, dat Spaans is niet zo direct. Maar ja, dit was Engels. Hè. Normaal gezien zingt hij ook wel in Spaans. Maar de laatste tijd was het toch ook alweer de Engelstalige platen die hem naar boven haalden. Nederlandstalige muziek, dat heb ik voor jou ook nog klaarstaan. En ik heb ook nog een leuke Engelsman voor jullie. James Blunt komt eraan en die heeft het dan over 1973. Toen was ik amper 1 jaar oud. En deze komen ook nog eens langs. Uit Nederlands, zoals je dat wel ondertussen wel weet. De formatie Doe Maar. Die hebben het nog eventjes. Als de bom valt, laat die bom niet vallen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goedenavond.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

uit de jaren 90 en helemaal Belgisch. Dat is geweldig om dat te draaien, omdat u radio draait en dat je zegt, voilà, dat willen de mensen misschien wel een keer horen. Dit is toch wel een pareltje van Two Fabiola en Lift Me Up. 5 uur gepasseerd, dat betekent dat we terug zitten in het tweede gedeelte en dat we er nog een klein uurtje tegenaan gaan met heerlijke fijne platen. Eentje op aanvraag is Rob de Nijs en samen met Duet Ik Hou Alleen Van Jou van Martien en Rob de Nijs. En dan ook nog deze ga ik ook nog eens spelen. Het is aangevraagd geweest door onze Linda. Dat plaatje is dus van Rob de Nijs. Dit is Whitney Houston dan met een van die grootste klassiekertjes van haar. En ik draai nog even, het is All At Once. Een hele fijne namiddag allemaal. En tot en met 8 uur bent u van harte welkom. Pros FM met zijn FM-banden met DAB+ en internet all the way.

Bosch FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprosch.be.

Het feel good, het is allemaal in orde. Dik in de chaco-chak, zou ik zo maar zeggen. Rob de Nijs en Martin, en dat ik hou alleen van jou. Zij in het Engels en hij in het Nederlands. Maar wat er allemaal met die twee gebeurd is, ja, wie zou het zeggen natuurlijk. Hè? Ik kan het meer navertellen, want het is helaas over en out gegaan toch wel met deze Rob de Nijs. Maar zijn muziek blijft onsterfelijk. Dan is het nu zometeen tijd voor een plaatje van Belgisch werk ook alweer. Ook weer een groepje dat in de jaren 90 toch wel zeer succesvol was. Kid Coco samen met zijn Dinky Toys komt eraan met de Test of Time. Maar dit is ook wel heel leuk, hè. Ik vind het zo een leuk deuntje met dat gefluit erbij. Enfin, het is een van mijn favoriete platen van onze Hot Chocolate. En daarom gaan we hem nog wel eens draaien. Dit is Girl Crazy.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
3: Maaien, snoeien, zagen
0: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
0: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
0: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
0: Uw specialist in tuin. Machines.
3: Kijk op bvconnel.be
0: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Pulse FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

de zomerhit en staat nog altijd hoog genoteerd, want staat nog altijd op de nummer 2 in de lijst van onze Vlaamse hitparade. De Die Die en Shakira. En dat met Bruma Boy. Jongens, ik heb voor jou nog leuke platen klaarstaan. Hè? Want het is zo'n klein beetje tijd dat we de volumeknop een beetje hoger gaan zetten. Ik heb 2 geweldige dansplaten. Maar ik heb ook nog net voor de boodschappen. Johnny Hallyday komt eraan met Kiezetijmen. Wat een geweldig Franstalige plaat is dat nog wel. Uit 1969 komt die. Yeti Paletti komt er ook nog aan met S'nachts als niemand het ziet. En deze Peggy Goo mag beginnen om de platen wat dansbaarder te houden. Ecos Like Nana.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Genius. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
2: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

lekker genieten. De Jacksons en Blame It On The Boogie. Wij draaien niet, wij steken het niet op de boogie, wij steken het op de leuke platen dat er luisteren. En dan is de ene hit nog niet te goed afgekoeld, is de andere al terug opgewarmd om alweer te starten met een andere formatie. Van de Jacksons gaan we eventjes terug naar de 80's. Uit 1986 komt deze grote klassieker. Hè? Ik heb het wel voor deze groep. Deze Europe, The Final Countdown, was de nummer 1 hit in 1986. En zo zijn nog twee andere platen ook nog wel geboren geworden. Enfin, dit is een plaat waar ik vrolijk van kom. De Europe and the Final Countdown. Fijn dat je luistert. Tot en met 8 uur zit je nog altijd goed.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App

Het is een klassiekertje natuurlijk, dat kent je allemaal. The Power of Love, gezongen door Engelbert Humperdinck, Céline Dion. En dit in het Nederlands van onze eigen diva, onze Sanne. Het was een beetje een seutje als je ze zo zag, de eerste keer dat ze begon te zingen. Maar zingen kon ze wel, hè. Land van ons twee. Wij zijn ermee weg. Veel plezier nog met de volgende collega's. Het is donderdag vandaag. Peter Monsieur komt er nog wel aan. En ik heb voor jou Bon Jovi, It's My Life. En deze Miley Cyrus gaan we nog eens draaien met Flowers. Fijne avond iedereen. En graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deels een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
3: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
5: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
3: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
6: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
3: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goud van oud, Judy in Disguise, door John Fred en his Playboy Band. Destijds geschreven als parodie op Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Blijft heerlijk

creditkaart van staal. Gerard Joling richt zich duidelijk op het publiek dat graag meezingt in cafés, feesttenten en evenementen. En ook op Radio Pros FM natuurlijk. Vertel het eens, José Sepp.

The Classics met My Lady of Spain uit 1972. We blijven in de heerlijke vintage sfeer. Ray Parker Jr. voor hij doorbrak met Ghostbusters. Hier met zijn groep Radio. You Can't Change That.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Een absolute klasbak uit de jaren 80. Phil Collins met Susudio. En we stomen meteen door met nog zo'n herkenbare meezinger. Hier zijn de Australiërs van Shepherd met Geronimo. Can you

Een gloednieuwe single van een man die al ruim 50 jaar op de planken staat en nog steeds niet denkt aan ophouden. 70 jaar jong en vol energie. Dat was Danny Christian met Nieuwe Verhalen. Een eigentijdse cover uit de bekende folksong van de Vlaamse folkgroep Laïs. Tamara en Tom, Dorst in

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Tot zover de muzikale liefdesverklaring aan Mona Joan Spencer. Het lijkt hier wel een datingbureau op de radio vanavond, want de ene dame is nog niet weg of de volgende staat al te wachten. Hou je vast, hier is Josephine, mama's jasje.

Ik kom nog even terug op mama's jasje, want volgend najaar is het groot feest. Peter van Laat wordt 60 jaar en dat viert hij in stijl. In oktober en november 2027 trekt mama's jasje langs de Vlaamse theaters met mama's jasje in symfonie. Verwacht de grootste hits en verborgen parels in een indrukwekkend symfonisch kleedje. Ze strijken neer in Gent, Antwerpen, Hasselt en Oostende. De ticketverkoop start op maandag 19 oktober.

0: programma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg maar een man die het levensmotto heeft uitgevonden waar we ons meer aan moeten houden. Geen gezeur over het weer, de werkdruk of de afwas en gewoon even verplicht ontspannen. Jovali, genieten. En dat gaan we tot 8 uur ook doen. Welkom in deel 2. Suzanne en Freek, goud.
1: Als je mijn gedachten...

heren die al jaren bewijzen dat strak in het pak lopen en een feestje bouwen perfect samengaan. Ze zagen iemand blijkbaar maar heel even, maar dat was duidelijk genoeg voor een aanstekelijke meezinger, de Romeo's. En van het Vlaamse podium springen we naar een kamer ergens in de jaren 90, waar iemand zich zo immens zat te vervelen dat hij besloot maar een liedje te schrijven over een citroenboom. Lemon Tree, Fool's Garden. I'm sitting

Het kookpunt met de absolute godfather of soul, James Brown, Living in America. Dat is er zo eentje om een acrobatische sprong bij te maken, hè? Maar let op de leeftijd, nietwaar? De Kinks nemen ons mee terug naar de tijden van de ouderwetse danssalon.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Maaien, snoeien, zagen.
3: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeere zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeere.
3: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Bros FM. Regionaal nieuws.
5: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuip openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
6: They say

Een kerel die bewijst dat je niet ingewikkeld hoeft te zijn om een prachtige plaat te maken. Alex Warren zingt over gewoon zijn. De manier waarop hij dat brengt is alles behalve gewoon. Een beetje sloopwerk op de dansvloer. Jennifer Lopez on the floor.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM. Goedenavond. 105.5.

Een stukje basisschool wiskunde. De Nederlandse band Jackpot ging in de jaren 70 terug naar de essentie. 1 plus 1 is 2. Zo simpel kan de wiskunde op de radio dus zijn. Maar let op, ik onderschat het niet. Over van de cijfers naar de pure romantiek van eigen bodem. Want als David van Dijk iets doet, dan doet hij het niet voor de helft. Geen halfwerk, maar de volle 100%. Met heel zijn hart zelfs.

0: Waarom liefde altijd zo'n pijn moet doen, laten we hopen dat het meevalt. Ivan Elleman, Love Pains. En daarmee zit de show er weer helemaal op voor vandaag. Tijd om het mengpaneel te laten afkoelen is er niet, want Luc Boon gaat er hier nog een lap op geven. Zaterdag ben ik terug met Jan Bakker in Ontbijtradio tussen 9 en 12. Tot dan!
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.
2: Pols FM.
3: 105.5. 107.1. 107.5. En DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Google Play Store en de Apple App Store.
1: Bros FM.
2: Radio Bros.
3: Radio Bros activiteitenkalender.
4: De Radio Bros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Bros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Bros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Bros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Bros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Bros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@brosfm.be.
7: Bros FM.
8: Goedenavond.

Il Villiero was dat van de Chaplin Band. Als je dacht, wat een Italiaanse ding is dat? Nee, helemaal niks Italiaans. De Soul Band uit Maastricht was dat. Tom Jones komt eraan. Goedenavond.

Hij lijkt wat onverslijdbaar als je hem edende dagen op tv bezig ziet. Tom Jones was dat met de Funny Familiar Forgotten Feelings. Ja, het was een hele boterham. Wie hebben we hier nog dit uur? Gary Jagger, Pino D'Angio en de radio's. Maar nu is het Paul Severts en Zeg eens meisje. Goedenavond, ik ben Luc Boon. Ik ben nog bij je tot 10 uur.

Gaddy Gaggett, hij staat altijd garant voor sfeer. En daarom is hij hier ook op de juiste plaats, want dit programma noemt gewoon de sfeermakers van 8 tot 10. Ik moet nog even Peter bedanken die hier tussen 6 en 8 was, zoals elke maandag tot en met donderdag. En hij komt ook nog eens in de weekend langs, dus wat wow, je niet van Peter kan genoeg krijgen, zeker luisteren. De Noisettes nu, Never Forget You. En het doet een beetje denken aan Amy Winehouse. Luister zelf.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en

Fame, weet je nog wel, begin jaren 80. Het was de succesvolle film Fame, maar er was ook een tv-serie. Daar werden ook enkele plaatjes uitgepikt. Zoals deze Starmaker en de High Fidelity, weet je nog wel. Wie komt er nu aan? Guan Bastos. Nee, dat is helemaal geen Spanjaard, maar wel een gewone Duitser. Hij had één grote eet. Dit is zijn Loop de Love.

Toen ik nog met een heel kort broekje liep. Quam Bastos was dat met Loop Die Love. Wie komt er nu aan? Billy Joel en daarna de supertip van deze week, Danny Christian met zijn nieuwe verhalen. Maar eerst, We Didn't Start the Fire.

onze supertip hier bij Pros deze week. Danny Christian en zijn nieuwe verhalen. Je mag me altijd even bellen als je daar nood aan hebt of een plaatje aan te vragen. Dat is 070 22 22 50. Of je doet het gewoon via de chatbox, via de app dus. Daaronder zie je een tekstballonnetje. Dat kan je altijd naar mij iets schrijven. Het is nu tijd voor het Amy McDonald's. So This Is The Life was een grote nummer 1 hit vanuit. Wij draaien Mr. Rock'n'Roll.

0: Amy McDonald was dat en had Mr. Rock'n'Roll. Zo dadelijk komt het reclameblok eraan. Maar deze is nog een plaatje dat eigenlijk noemt Maar wat een idee. Maar in het Nederlands zou het al echt niet klinken. Dus laten we maar in het Italiaans doen. Ma qual idea van Pino D'Angio. Welkom bij Pros. Ik ben Luc Boon. Ik blijf bij je toch tot 10 uur.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente io mi

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Een klassieker van Jan Wolsten natuurlijk. Le Freak van Chic. En toen ik nog, ja, heel lang geleden naar dat plaatje luisterde, dacht ik altijd dat ze riepen, Freako, Freako. Maar het was eerder iets van Freak Out blijkbaar. Ik heb een Nederlandstalige voor je klaargezet. Een Nederlander en een Vlaamse. Jaap Rezema en Line de Douw. Met of zonder jou.

0: jou.
1: Met of zonder jou van Ja Prisma en Linne de Douw. Linne de Douw zat al meegedaan in The Voice. En ja, ze heeft nu toch wel een echte grote hitopkomst met Schaduw van Jezelf. Wie komt er nu aan? Bad Kyle komt eraan. En die is altijd optimist tot in de kist, dat weten we. Hij heeft het over de zondagmorgen.

0: Radio Pros Team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Bedoeld en dus de bollen zijn dat natuurlijk. Christophe en Lindsay met Kom in mijn armen. En als ik het goed heb, is Christophe morgen op de... Niet tijdens de jaarmarkt, maar de dag ervoor is er ook al heel wat activiteiten, internat. En Christophe komt er optreden met zijn orkest. En als ik het goed heb, komt ook volgende artiest optreden. Frans Bauer. We hebben hem hier met Mijn hart is alleen voor jou.

Jawel, het Frans Bouwert, mijn hart is helemaal voor jou. En ik heb er even de programmatie bijgehaald voor de jaarmarkt van Ternat. Inderdaad, morgen treden erop Christophe met liveband, Frans Bouwert, Bram en Lennart, mijn mama's jasje. Een heleboel dus, maar het komt zeker ook zaterdag langs, want dan zijn er natuurlijk de traditionele marktraampjes, de braderie, de kermis en natuurlijk Radio Pros, want wij staan er gewoon op de jaarmarkt. Kom ons zeker even een goede dag zeggen of een verzoekje aanvragen. Want mijn collega's zullen er zeker happy van worden. Wazella komt eraan, een echte 90s plaat. Everybody's free.

Een echte klassieker ondertussen natuurlijk. Deze Everybody's Free van Rosella. We gaan terug naar het Udo Songfestival 1973. Wie deed het mee? Voor het België was dat Nicole en Hugo met hun Baby Baby. Maar dat viel niet de best uit, hoort. De winnares was niemand minder dan Luxemburg. Met deze Annemarie David en Tutor Conetra.

het eerste Eurosongfestival dat ik mij persoonlijk herinner was 1973. Met de winnares Annemarie David. Dat was het jaar voor het ABBA natuurlijk. De Levelands komen eraan met One Way. There's a-

0: maaien, snoeien, zagen...
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu, voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op pvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.

Dit net kwam van heel lang geleden en dat was ook zo. De Jackson 5 waren dat, met een heel piepjonge Michael Jackson. Ik weet niet of je de film van Michael al gezien hebt, zijn biografie. Wel, die van Queen was goed, die van Elton John was goed, maar ook deze van Michael is heel leuk om te bekijken. We gaan over naar Toos nu, veel te jong.

Toast heeft natuurlijk wat meer platen gemaakt dan Ik schreeuw het van de daken. Veel te jong was dat met Yves Segers natuurlijk. Wat wil ik nog vertellen? Wel, heb je al kaartjes voor onze kerstshow op 13 december? Voor €25 krak je binnen en dan heb je Nico, Joe Valli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Het begint er al om 13 uur, want dan gaan de deuren al open. Als dat niet mooi is... Dus, I'm specialized in you, van de Time Bandits. Hier gaat hij.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Verleden week, dacht ik toch dat verleden week was, draaide ik nog Lost in Your Love, een kleine riet van John Paul Young. Maar je kent hem natuurlijk van zijn grote riet Love is in the Air. En wij draaien vandaag Standing in the Rain. Guillaume de Vos komt eraan. Je kent hem waarschijnlijk wel als Piero uit Familie. Hier is hij met Achterna.

0: Achterna.
1: Achterna was dat. Een plaatje dat eigenlijk meer verdiend had. Uit 2019 was dat Guillaume de Vos. En een bandje al gestopt is in 2018 waren Sugar Free. We draaien De Wind Kluistert Jouw Naam.

0: 105, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Zo, dat was het hier weer al wat mij betreft vandaag. Ik ben er vandaag maandag terug. Morgen vroeg zit Ron van der Steen. En al wie dat je kent, je buren of vrienden, laat weten. Pros is het nog steeds. Dit is Betty White. Goedenavond.

0: 71-107-5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Ros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radioprost.be.
0: Ros FM. Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een zwaar ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
4: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
3: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.

105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en